0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stoof zou staan.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Muziek. Zoals jij daarvan houdt.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maakt dat je dans naar die stoof.

0: Sagter, daar lig het duf, duf, duf, duf.
1: Doef, doef, wari, wari, doef, doef, binnen in my doef, doef, geen my bikkie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
1: Doef, doef, doef, doef.
2: Op jou stasie.
1: Jou stasie.
2: Jou stasie.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stof zou staan.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stoof zou staan.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stoop zou staan.

kleine chips op neer. Die blauw water ligt achter mij, blauwbergen ligt voor kan mij. Wonder of je weer toe veel die liefde, wanneer mijn jokak als mijn hart zo stil. De chips op neer.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maakt dat je dans naar die stoop.

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaats.
0: Yo, Stassi.
3: Merci. Zoals jij daarvan houdt.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maakt dat je dans naar die stok.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maakt dat je dans naar die stoop soos

0: jouw stasie.
1: Zachter, daar lig een duf, duf, duf, duf.
2: Hier is jij nummer 1 op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.
3: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stoop zou staan.

0: tijd is voorbij. Niemand is kwaad niet en albei is vrij. Kom kijk door die ruiten, die nacht staan in blom. Voor de woord buiten, want hartzeer.
1: Elke zaterdag aantrek ons die dansschoenen aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak zeker, jy mis nie uit nie.

En dan nummer 2, Lynn Anderson met Help Me Make It Through the Night. Nummer 1, Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany, Lynn Anderson, Help Me Make It Through the Night. Ik geef je nog zo'n minuut of zo om te stemmen en dan speel ik jouw keuze volgende.

0: staan op met die regte noot op jou stasie.
1: Dat ek was ACTC met TNT. Ja, Alfred Nobel, hy was natuurlijk die dynamiet ontdekker, of ontdekker, of ontwerpet, ja, in 1867. En hy het nou maar probeer gestabiliseer, want dit was mos nou maar nitroglycerin, en dit was baie, baie, baie onstabiel, en hy het nou maar net een veiliger manier gekry om dit te vervoer. Daar was ander soortgelijke goed ook later ontdek. In 1863 het Julius Wolbrand natuurlijk kleurstof ontdek, wat ook hoogs plofbaar is. Ja, interessante story, ne? Alfred Nobel, ja, die bekende Nobel. Nou ja, julle breakfast popgooi keuse volgend is Deep Do Something, Breakfast at Tiffany.
2: Tijd voor die breakfast popgooi.

0: Let's start the party. Volgend opskop op jou stas. Just the right kind of mix. Always turn you on.
1: It's always on my radio.
0: The home of the biggest stars.
2: Hi, it's Ed Sheeran.
3: Hi, this is Bruno Mars.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
5: Hey, everybody, this is Ryan from OneRepublic.
0: Just hit. Let's start the party.
6: Wat zei je, hartelijke goeiemorgen. Yo, it's Friday. Ja, dus vrijdag. En die naweek het aangebreek. Hartelijke goeiemorgen aan jou hier op Ochtend Opskop. Samen met mij, Roy, is alles met die complimenten van Miko, Honda, Mazda en Honda Wings daar aan te gewerkt. Lekker om samen Antoine, Fanny en die hele span daar te werk om hierdie program moontlik te maak. Ons gaan heerlik kuier. Vrijdag is natuurlijk een beetje anders as gewoonlik. Ons bring vir jou jou opskop vier in de rij hier by 18 meter oor. Ons bring vir jou die weer 10 oor, net na die advertenties. Country klanke kwart voor, van 10 uur af is jou opskop vier in de, opskop versoektyd waar jy in beheer is van die muziek. En so ons een lekker vol program met min tyd. Johan Bronkes, goeiemorgen, song by her, sy sê, ek luister altyd Sondag, maar dan is daar iemand anders op. Ja, natuurlijk is daar iemand anders op. Johan Brandt is natuurlijk op daar met Ochendkruis. Rina Krier, goeiemorgen, welkom hier by ons. Sy is een skrywer, AI muziek. Ah, nice. Jy kan gerust vir ons het stuur. Jou AI muziek, ons gaan later in die jaar een program hier op jou stasie hê wat net AI muziek gaan speel. So jy kan gerust het stuur na ons WhatsApp-lijn toe. Jy kan het na ons WhatsApp-lijn toe stuur, 066-594-4248. Ek gaan het ook vir jou tik. So dankie, dit sal nice wees, daar het jy dit. Right, drama op die paai, ek gaan jou nou na van vertel, maar kom ons maak die muziek saam met die kaptein.
0: Kap. Hierdie is jou stasie.

0: Was hy 42 met 09, huis toe, saam met Jan Blom, hier op Oggend Opskop. Lekker om saam met jou te wees, en laat weet een bykie vir my, of jy landbou, hoe jy landbou geniet, hier op jou stasie, landbou natuurlijk tussen 11 en 12, en luister jylle daarna, ek het nogal goeie terugvoering gekry daaroor. Ons wil miskien so bykie van een verandering inbring in die programskedule. So ons gaan het op Facebook vir jylle binnenkort sê, sit sodra dit reg is, en dit sal op ons website ook wees. So kyk daarna asjeblief, en maak seker, daar is die moontlikheid, my program, Oggendopskop, gaan skuif na 11 tot 1 toe, en ons gaan een extra program inbring tussen 9 en 11, met die naam van op die pad, ek gaan nou vir julle sê, dit is so terloops met Francis, van een ander radiostasie, met die naam van Roep sy, so, dit is een baie oulike program. Nou, tyd vir jou country klanke!
1: So een bietjie country, net vir jou.
0: Ek het ons lekker bekende country liedjies gelaai vanoggend, Kenny Rogers met Lucille, Islands in the Stream met Dolly Parton en Kenny Rogers, en Glen Campbell met Rhinestone Cowboy, een van my gunsteling liedjies.

0: Sua Big Country, Nick Ferrion.
1: Sassé, dit is natuurlijk ons country klanken van vandaag. Vrijdag 8 mei is hier nou ingeskakeld. Baie, baie welkom. En welkom ook op TikTok, al ons luisteraars en allemaal wat saam kuier. Het is altijd lekker. Rina, wat nog steeds saam met ons is, Johan Bronkhorst. Ons gaan binnenkort ons versoekprogram begin. En volgende natuurlijk jou nieuws om 10. Maar ons gaan eerst nog een stukje muziek luister en saam met Arnie Jordaan kuier, wat so bietjie wil partijkie, want dit is natuurlijk een naweek. 56 met 29, alles met die complimente van Mikor Honda, Mazda en Honda Wings. Ja, ons gaan so kyk na veranderingkie, ons gaan een extra program inbring, ek het vroeger ook gesê, ons wil ons ontbijt behou soos het is, van 6 tot 8, en dan van 8 tot 9 wil ons ons landbouw insit, en die landbouwprogram daar doen, en dan van 9 tot 11 skakel ons oor na Radio Roepsein, waar Francis vir jou gaan vermaak tot en met 11 uur vat ek oor, Roy is met ochend opskop tot 1 uur toe, 1 uur skakel ons oor na Gary Gazette toe en van 4 tot 7 is dan saam met Hein van Wyk by Harties FM. Dit gaan een lekker vol program vir ons bring en het gaan sorg dat ons heel dag omroepers op die stasie het om saam met jou te keier. En ons aandprogramme wat dieselfde bly en ons gaan op die lang termijn ook werk aan naweekprogramme dat ons bietjie meer omroepers daar kry. Kom ons maak muziek vir jou, Arnie Jordaan. Ons gaan nou party en net daarna jou nuus om 10.

0: Ja, rooi lipsoene.
1: Hier hou ons dit warm, vuur warm.
0: Ja, met die rooi lipsoene. All radio flow, it's time for our...
1: Tijd voor je dreamerij op jouw stasie.
0: Voor alle mensen wat zo lief is voor de boeren muziekie gaan ons dreamerij.

XFM, Nice. Oh, dat is op je kop 4 uur, dus hartelijk goedemiddag. Dit is tijd voor Nice op Hartie XFM, jouw statie en Riebeek Valley Radio. Goedemiddag, kom eens kijken wat gebeurt in Nice om 4 uur vanmiddag.

0: kijkt in slot in de nieuwsbulletin naar jouw handelsnieuws en jouw geldzaken. Ons begin natuurlijk met die verschillende wisselkoersen. Die randse verhandeling tegenover die dollar is thans op R16,35. Die rand verhandelt tegenover die Britse pond R22,27 en die euro R19,26. Die prijs van goud is thans $4,737.67 per fyn ons. Die prijs van Brent olie, wat weer iets wat geklim het, staan thans op $100.06 per vat. Hierdie nieuwsbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Kry jou Zero Derm product nou by jou naaste handelaar. Dit is dan ook die einde van jou nieuws om 4 uur. Jou volgende volledige nieuwsbulletin kan gehoor word om 5 uur vanmiddag.
1: Gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Ons hartelijke goedemorgen, joh. Dit was dan de secretariat Lekker Muziek Daan van Dion van der Merwe. Dit is tijd voor je nieuws. Er is op die kop 5 uur, dus tijd voor nieuws op Artis FM, jouw stantie en Riebeek Valley Radio.

FM, Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Hartelijk goedemiddag, bij welkom in jou. Dit was pas 18 minuten na 5 en je is ingeschakeld bij Huiswaarts aan het Duin. Ons doen nu die nieuwe vrijstellings in Afrikaans. Die nieuwe vrijstellings vrijdag, elke vrijdag tussen 5 en 6 namiddag. Kom eens kijken naar al je nieuwe vrijstellings. Ons beginnen met die heel eerste een wat beschikbaar is van vandaag vroeg af op digitale platforms. Baie geluk aan Marnu van der Merwe. Hij heeft een nieuwe liedje uitgebring met die naam van Soet Wees. En hier is hij nou speciaal net voor jou op jou gunsteling radio.
1: Pas geland en kraakvaars. Net hier op Hardies FM.

0: prachtige liedje daar, wat specifiek natuurlijk bedoeld is voor Moedersdag. Christijn met zijn prachtige liedje Ma. Hier in die tweede plek op ons nieuwe vrijstellingsvrijdag vandaag. Die 8e mei. Welkom in jou, je is pas ingeskakeld. Ons tel nie rechtig 8 nie, waar ons speel vir jou al die nietste Afrikaanse muziek wat vroeger dag vrijgesteld is op al die onderscheide digitale platforms. En as jy vanmiddag een betrokke liedje hoor, mag jy dit aanbeveel vir die speellys. Jy by Harties FM, jy kan my help daarmee, deur vir my te stuur, in jou lee, op ons WhatsApp-lijn, ein, asseblief, speellys, en noem die kunstenaar sy naam, en natuurlijk die liedjie sy naam. En die einde van die dag, sê net vir my, jy wil graag hierdie liedjie sien op die Harties FM speellys. Jy is natuurlijk, sê wat ons pas geluister het, Ma van Christijn. Ons eerste liedjie was geweest, Marno van der Merwe, met Soetbees. Hier is ons derde een vanmiddag, en natuurlijk vanmiddag sy nieuwe vrijstellings. Vrijdag, dit is een van Tamlyn Wessels. Nie so diep nie, bly ingeskakel.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Harties FM.

prachtige dag van Winsel. Dus natuurlijk die remix van Will You Blaze. Samen met Sensatie. Wanneer je zo pas geleefd hebt, speelt er niet een kraakvars. Op al die verschillende digitale platforms. Welke dan Winsel, bij geluk.

0: 34 minute na 5. Kom ons gaan voort met jou nuwe vrystellings. Dis nuwe vrystellings Vrydag op Hartie FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Hier is die muziek van Jan Blom. Jan Blom, wat ook weer eens een nieuwe enigie vrygestel het. Wel gedaan, Jan. En, altijd goed om naar hom te luister. Al wanneer het kom by nieuwe muziek. Hier is Jan Blom met Beautiful Jy. Beautiful Jy van Jan Blom. Volgende op Jurgen Sling Radio.
1: Pas geland en kraakvars. Net hier op Hardies FM.

0: Prachtige dag van Zandre Iman, nieuwe liedje van Om, Jong Liefde. Graag vars en niet hier op Nieuwe Vrijstellingsvrijdag. Amper tijd voor handelsbreek, maar kom ons neem eerst die volgende nieuwe enkelsnit van een groep in die naam van Sonder Onderbroeken. Want wij ons het op een stadium van de muziek voor jou gespeeld, lang laatst voor de iets vrijgesteld. Maar interessant, Jong Onderbroeken. Amper zeg ik nou jong. Sonder Onderbroeken met Wat Wil Jij Hé? Splinter niet in Kraakvars. Hier op jou gunsteling radio.
1: Pas geland in Kraakvars. Net hier op Hardies FM.

0: Maar ja, hier is vir al die millennium aanhangers, hierdie is millenniums en niets, die een Ray, hoe hou jy van hom? Alta, ek weet nie wie jy luister van my rig nie, Ray van Millennium, Splinter Niet en Kraakvars, hier in die bevrystellingsvrijdag, vroegdag vrygestel, op al die onderskeie digitale platforms. 10 minuten voor 6, ons program wat einde se kant toe staan, die bevrystellings, hier is nog enigie wat niet is. Ek denk hier is die laatste ene, kom ons maak het 100% seker. Ja, dit is ons laatste nieuwe vrystelling vir vandag. En dit is natuurlijk Neil Sandilands. Neil Sandilands wat baie goed doen, tans met sy muziek. En natuurlijk Neil Sandilands in die wien, Port St. John's. Bly geskakel.
1: Pas geland en kraakvars. Net hier op Hardies FM.

Van Hartebeespoortdam tot Hartenbos. Van Kruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Ah, dat is prachtig. Hierdie ene was die Voor Keeps keerspel van natuurlijk Stefan Visagie daar. Voor Keeps van Stefan Visagie wat aangevraagd door ons tweede plek deelnemer aan vandaagse woorddraai. En is Orna van Rensburg daar van Amerikase kant af. Dank je Orna voor jou deelname. Nou ja, nou is het tijd dat ons gauw vinnig moet kyk na die weer van morgen. Dit is jou minimum en maximum temperature. Hierdie weerverslag wat aan ons verskaf word deur iTraffic. Ach nee man, die iTraffic is kies nog die Suid-Afrikaanse weerdienst. Waar kom ek nou vandaan? Die Suid-Afrikaanse weerdienst met natuurlijk morgen se weer en oormore. Bon, ons maak het met morgen se weer. Minimum en maximum temperature. Ons begin in die Hartbeespoort, kom ons vinnig hier so kyk, môre in Harties, een minimum van 7, maximum 20, op saterdag die 9 mei, en dan vinnig Pretoria môre, 6, 21 bewolk, Johannesburg 3, maximum 18 bewolkte dag, Kaapstad môre 13, maximum 20 bewolk, nie reen nie, maar dis bewolk daar môre, Durban 17, 24, lekker sonskendag in Durban, Bloemfontein 2 in die oggend, soos baie koud, 2, maximum 17. Polokwane, 6, minimum 22, maximum. Appington, 7 in die ochend, 22 dier die dag. Port Elizabeth, 13, maximum 20, waar die sonnetjie gaan skyn. Ook in Oos-London, 13, maximum 22. Die luisteraars van Brackenfell, Kaapstad, oor die algemeen dieselfde as die rest van die Kaap, maar morgen zaterdag 9, maximum 19, bewolk in Brackenfell. Luisteraars van Riebeek Valley Radio, daar in Riebeek West, morgen zaterdag die 9 mei, minimum 8 en maximum van 19. Maar ja, toe, kom ons maak vinnig, ons die vinnige handelsbreek, ek sê altyd, ons vat draaikie by die marktplek, maar dit is nou tyd vir handelsbreek en daarna die muziek van Bananarama, bly ingeskakel.
1: Ready to drive something that matches your vibe? With the all-new BYD Shark, you don't have to settle for a standard blank canvas anymore. Want shocking pink or matte black or something totally next level?

0: Prachtige naam van Emma. Dat was... eigenlijk eerst niet eens. Dat is in elkaar gaat iets van... Maar je nou bananenrammen, welkom ik aan Emma. Jojojo. Bananenrammen met Moving On. We hebben ons geluisterd. Nu is het tijd voor die verkeer voor die laatste keer vandaag. Ons kijken wat op die paai aangaan. Ons gaan hier in Kaapstad beginnen. Die N1 uitgaande in oostelijke richting. Die afrit bij Monti Vista Boulevard. Dus die M26 stilstaande voertuig daar op die N1 uitgaande. Net na die afrit bij Monti Vista. De rechterskouwer van die pad is gesluit daar. Ook in Kaapstad, die N1 ingaande. Dus westelijk die Nelson Mandela Boulevard. Daar is baie, baie druk verkeer daar op die N1 ingaande bij Nelson Mandela Boulevard. Rij maar net voorzichtig. KwaZulu-Natal, die N3 Noord. Dus daar die afrit bij Kaito Ridge. Russtop of instop, wat je ook al mag noemen. Daar is een stilstaande voertuig daar op die N3 Noord. Daar bij die afrit vanaf Kaito Ridge Oasis. Die linkerbaan wat gesluit is. Rij voorzichtig. Hier in Gauteng. Die N3 oostelijke voorbijgang. Afrit bij die R24 N12. Stilstaande voertuig op die N3 daar. Zuidelijk bij Galulis Wisselaar. Wees net bedacht op die N3 oostelijke voorbijgang. Hier in Gauteng. Die afrit vanaf die M2 West, stilstaande voertuig op die N3 Zuid, daarbij die Geldernis Wisselaar. En dan laatstens, net uit KwaZulu-Natal, uit die provincie by die See, N3 Zuid, daar in KwaZulu-Natal, dus die afrit vanaf Cliffdale, die Cliffdale Wisselaar, stilstaande voertuig tans op die N3 Zuid, net na die afrit vanaf Cliffdale. En dit dan tot gevolg, die linkerbaan is tans gesluit. Dat is al wat die verkeer betreft, dat is jou laatste verkeersverslag van die dag. En dat is dan nou muziektijd, tot en met 6:30. Ik denk daar is vanavond kunst na 3 spel. Maar kom, ons luister eerst na 2 in een rij. Nee, daar is die vanavond kunst na 3 spel, dit is eerst weer maandag, excuse. Ons gaan nou 2 liedjes in een rij luister, Mark Cohn met Walking in Memphis, dan Celine Dion met Falling Into You.
1: Hoi, ek is Paul, sind van Tampere in Finland, en ons luister na hartiesfm.com, want hier doen hulle dinge anders.

0: Nou, ik heb besloten, als we naar die antiekens, naar drie spellen, die heb ik besloten, ons gaan een keerspel vatten die 50er jaren. Ons gaan weer terug in tijd. En ons het vier drie liedjes samengebracht in die jaren 50. Tot om het groet tijd luister ons naar Jim Reeves. Kan je geloven, wat was het nou omgehoord luister? Hier bij Hartie 7 en Bailang Klaas. Jim Reeves met Distant Drums. Distant Drums komen in die 50er jaren. Dan Nina Simone met My Baby Just Cares For Me. En dan sluit ons die 50er keerspel af met een lekker liedje van Mitch Miller. The Yellow Rose of Texas. En niet om, ik praat met jou niet na.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: So kom ons dan met daardie ja, keerspelle die 50e jare, kom ons dan nou aan die einde van vandag se huiswaarts saam met Hein. Dankie vir die saamkuier die laaste 3 ure. Behalve die wat saamgekeer het van 4 uur af, 3 ure, baie dankie. En ja, ek kry jou morgenmiddag weer voor die radio. Onthou van 3 tot 5, die Focus Logic Top 20. Of dan eerder die Focus Logic Hardies FM Top 20, tussen 3 en 5 morgen. Dan het ons lekker boerenmuziek tussen 5 en 6, in Boerenopskop. En dan van 6 uur morgen aan af, jou eie versoekprogram, waar jy die speellys bepaal, dier jou liekie versoeke en boodskappe van my te stuur op 061-511-2602. Volume Winkel Samadijn, elke saterdag aand tussen 6 en 8. Ja, morgen is een lekker dag met ononderbroke muziek hier op die radiostasie waar ons ding ander doen, maar as ek gesê, ek kry morgenmiddag 3 uur weer voor die radio. Hoop jy die heerlijke vrijdag aand. Ek gaan nou vir jou een speelhuis like het om te laai, so gelaai heerlijke muziek wat pas by vrijdag aand. Ons noem hierdie muziek inzetsel tot en met 10 uur vanavond. Natuurlijk vrijdag aand thuis, saam met Harties FM. Blijf er eens ingeskakel. Muziek op pad soos natuurlijk Brooks & Dunn, Boots Good & Boogie, George Ezra, Ray Dillon, ek sien Johnny Clegg, ek sien OMD, as Nicholas Lou, Riekes Nel, en Snotkop, Boere Pompie, lekker klomp muziek, net vir die vrijdag aand. Blijf ingeskakel. Maar nou ja, dan gaan ek jou groet tot morgenmiddag om 3 uur. Ek hoop jy het 'n wonderlike naweek. Heerlike vrijdag aand, slaap lekker. Kry morgenmiddag voor die draadloos. Van my kant af tot dan, mooi bly en bye bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zimplex.co.za today. Zimplex, a healthier way of life.
3: So, where are we going? I want good food, the kids need space, and I want a bit of a lekker vibe. You know.
4: Aviators Artis, we've got you covered.
3: Okay, but I'm hungry, hungry, but...
4: We've got you covered.
3: Something for the kids to do?
4: We've got you covered.
3: Live music. Something to actually enjoy our day.
4: We've got you covered.
3: So, basically, we don't need to go anywhere else.
4: Exactly. Aviators Artis, whatever your day needs, we've got you covered. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Ons maak het lekker op jou stasie, waar jy saak maak. En wat een voorrecht om vanavond op hierdie versoektydprogram saam te kan kuier. En hier gaan het lekker in die atelier. Adam Tas, Appel, ach ek bedoel, Appel, Appel, Chris Chameleon, Johan Boucher en Gappie met die gelofte volgende Spice Girls Wannabe Special vir my dierbare vriend, my friend there from Bloemfontein, Kagisanong. It is so good to have you with us and a great shout out for you. Willie Nelson's Blue Eyes Crying in the Rain en Clive Bruce, One Last Kiss. Luister na hierdie ene, hy is mooi, is jylle reg, spits jylle oorkies, dis versoektyd.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.